0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden drie mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de drie minderjarige jongens meegenomen. De gemeente Breda verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen voor georganiseerde vuurwerkshows. Burgemeester Paul de Pla stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe bevoegdheid te kort is. Ook ontbreekt de noodzakelijke capaciteit bij de politie voor toezicht en handhaving op individuele locaties. Het besluit sluit aan bij de doelstelling om de jaarwisseling veiliger en beter beheersbaar te maken. Na de jaarwisseling zal het verloop van het nieuwe vuurwerkverbod worden geëvalueerd. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden drie mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de drie minderjarige jongens meegenomen. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken.

0: In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden niet verder dalen en dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Woensdrecht en Tilburg. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daarom te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van het ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. De gemeente Breda verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen voor georganiseerde vuurwerkshows. Burgemeester Paul de Pla stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe bevoegdheid te kort is. Ook ontbreekt de noodzakelijke capaciteit bij de politie voor toezicht en handhaving op individuele locaties. Het besluit sluit aan bij de doelstelling om de jaarwisseling veiliger en beter beheersbaar te maken. Na de jaarwisseling zal het verloop van het nieuwe vuurwerkverbod worden geëvalueerd. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk. En nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de Vestkant is opnieuw een mobiel toilet in rook opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwkeet naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vroeg er een dixie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
10: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
12: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
13: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
15: Welkom bij Breda Nu.
16: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
15: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
16: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: het huis van de horecaondernemers op het moment dat zij in de zaak stonden. Met een rechercheteam heeft de politie de mannen kunnen opsporen en aan kunnen houden. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden niet verder dalen en dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Woensdrecht en Tilburg. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de vestkant is opnieuw een mobiel toilet in rook opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwkeet naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vroeg er een dictie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan twee mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de westkant is opnieuw een mobiel toilet in rook opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwketen naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vroeg er een dictie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Mijn hart stond 8 minuten stil.
10: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
11: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
12: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Goedemorgen, luisteraars. Het is zondag 12 juli, even over 10. Welkom bij Klassiek in en om Breda. Live vanuit de studio van Breda Nu. Aan de knoppen zitten Henk Schiering en Adrie Lips. En mijn naam is Connie de Jong. Het is zomer, de vakantie staat voor de deur. Misschien gaat u op reis of zit u rustig in eigen huis en tuin met een fijn boek en een lekker muziekje op de achtergrond. En hele grote kans dat u, net als ik, aan de buis gekluisterd zit voor de sportzomer. En dat is dan meteen een mooie aanleiding voor ons om dit uurtje klassiek te beginnen met een stukje muziek dat onlosmakelijk verbonden is met de World Cup. In 1990 koos de BBC deze muziek uit als tune voor hun uitzendingen van de voetbal, waarmee zij een van de meest gevierde opera-aria's en tenoren introduceerde aan een wereldwijd publiek. Letterlijk een match made in heaven.

Nou, als dat niet lekker wakker worden is, dan weet ik het niet meer. U hoorde Puccini's Nessun Dorma uit de opera Turandot. Een live opname, zoals u hoorde aan het applaus en het gejoel. Het leek inderdaad wel een voetbalstadion. Een live opname uit 2024 door tenor Luciano Pavarotti samen met het Los Angeles Philharmonic en Opera Choir. De dramatische opbouw naar de verlossende woorden Vincerò, ik zal overwinnen, gaf Nessun Dorma, gezongen door Pavarotti, wereldfaam. En de aria werd het internationale voetbalvolkslied. En dat de overwinning niet altijd gegarandeerd is, ook als je het lot naar je hand denkt te kunnen zetten, dat hebben we in de afgelopen week tot internationaal vermaak en geluk van onze strijdende zuiderburen uitvoerig meegekregen.

Dat was Los Pájaros Perdidos, de verloren paradijsvogels die ons begeleiden bij het afscheid. Een prachtige tekst van Mario Trejo, muziek van Astor Piazzolla, uitgevoerd door countertenor Philippe Jaruski en ensemble La Peggiata. De voetbalwereld zocht toenadering tot de klassieke muziek, maar andersom werkt het ook. Operadiva Montserrat Caballé zocht de samenwerking met haar grote idool Freddie Mercury van Queen. Ze vroeg hem of hij een speciale compositie wilde schrijven voor haar. En dat resulteerde in de hit Barcelona en in een diepe vriendschap. Het was een onverwachte samenwerking van twee giganten uit twee totaal verschillende muzikale werelden. En dat zette alles op zijn kop. Showman Freddie Mercury en een stralende Montserrat Caballé. In en met Barcelona. Een beetje een eerbetoon aan Spanje. Die dan toch op de valreep nog hebben gewonnen van België. Barcelona!

Nou, wij werden er hier heel vrolijk van. Dat was Barcelona met Montserrat Caballé en Freddie Mercury. Bij wijze van agenda het volgende. Vandaag vindt het openingsconcert plaats van de orgelserie Bach & Co. in de Grote Kerk te Breda. De Spaanse organiste Ana Aguado Rojo en stadsorganist en initiator van de serie Art Bergwerf, trappen de serie af met de Spaanse batallas. Batallas, gevechten of veldslagen. En natuurlijk met werken van de familie Bach. Bach & Co. 6 concerten op de zondagen in juli en augustus op het Vierdag Orgel in het Hoge Koor van de Grote Kerk. En ook hier wordt de samenwerking gezocht. Bach in contact met cello, altviool, blokfluiten, accordeon en de theremin. U kunt het de komende weken allemaal gaan beluisteren in de Grote Kerk. En de volgende keer zal Art Bergwerf te gast zijn in onze uitzending. Maar nu eerst een stukje batallas, een stukje strijd van de componist José de Nebra.

Nou, de twee registranten naast de organist die hadden het maar druk ermee om de Spaanse trompetten uit het orgel te krijgen. Het orgel dat bespeeld werd door Ana Ahuarorojo. Het was een opname uit 2024. En over bijzondere klanken gesproken. Kent u de theremin? Een van de andere instrumenten dat terug zal komen in de orgelzomer in de Grote Kerk. De theremin is een heel wonderlijk elektronisch instrument dat wordt bespeeld zonder dat je het aan hoeft te raken. De handen van de bespeler creëren een elektromagnetisch veld door tussen twee antennes door te bewegen. En daarmee manipuleert de speler al dansend met de handen de toonhoogte. De klank is iconisch en wordt veel gebruikt om spanning op te roepen. Bijvoorbeeld bij klassieke science fiction films. Maar de Beach Boys gebruikt het instrument ook in hun hit Good Vibrations.

Ja, een heerlijke combinatie. De Theremin, de Beach Boys en de zomer. U hoorde hem zingen, hè, op de achtergrond. In het volgende fragment verklankt de Theremin dit keer niet de hitte van het zinderende land, maar juist die lauwwarme golfslag van de oceaan. We horen de kalmte en het licht onder water, de nieuwsgierige vissen die spelen met de reflectie van het licht en de krijsende zeemeeuwen aan de, boven het water. Met het orkest als massieve achtergrond voor dit volgende suggestieve beeldverhaal.

kon ze nog net horen, De Zeemeeuwen, in Ocean Light. Een compositie van Carolina Eick, waarin zij zelf de theremin bespeelt. Begeleid door het Deutsche Symphonische Orchestra onder leiding van dirigent Daniel Bjarnason. Het doet mij denken aan mijn dagelijkse zomerse zwemroutine. Baantjes trekken in het nabijgelegen buitenbad. Laverend tussen de in duo-formatie zwemmende, kwetterende badgenoten. En dan vooral de bevrijding wanneer je na een min of meer gelukte duik onder water omhelst wordt door het zachte, gefilterde zonlicht. En je ongehinderd een stukje door kunt zwemmen in die heerlijke, koele stilte. Want dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken.

Maar volgens mij is het een jonge dame met een mooi spits snuitje, kraaloogjes en een schattig slank staartje. Ze zat op de derde tree van boven en dribbelde eerst nog wat zenuwachtig op en neer op die ene tree. En toen bleef ze doodstil zitten. En wij keken elkaar een moment onbewegelijk aan. Voordat ik stilletjes achteruit terug naar boven sloop en zachtjes mijn ridder om hulp riep. Waarop het muisje van schrik naar beneden kukelde en haar toevlucht nam in dus die kast onder de trap. En ik vind haar zo schattig en ook wel een beetje sneu, en ik wil haar heel graag de vrije natuur in helpen. Maar ja, dan moet ze natuurlijk wel een heel klein beetje meewerken. Dus wij verwennen haar dagelijks met een aardbeitje, een blauw besje of een likje pindakaas. Maar daar trapt zij letterlijk niet in.

Leopold Stokowski. En ook buiten lijkt ons plekje een aantrekkelijke vestigingsplaats. Er wonen merels en koolmeesjes in onze tuin. En dus dat ene muisje wat nu binnen zit. Maar met de ambivalente verstandhouding van beleefde, maar wel zeer op hun privacy gestelde buren, zijn beide vogelparen begonnen aan een tweede nest. Door een gat in de heg vliegen ze onvermoeibaar af en aan naar hun hongerige, piepende kuikens. En soms sta ik per ongeluk in de weg, hetgeen voor heel veel opschudding zorgt. Bij het vallen van de avond laat de trotse merelvader zich van zijn beste kant horen. Zijn melodieuze avondlied vult de tuin, het slotstuk van de dag, wanneer de nacht op handen is.

U luisterde naar een deeltje uit The Sorcerer's Apprentice met Mickey Mouse als de tovenaarsleerling uit Walt Disney's film Fantasia, gespeeld door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Leo.

Een memorabele live uitvoering uit 2012 van meesterpianist Menahem Pressler, toen bijna 90 jaar oud. Clair de Lune uit de Suite Bergamasque van componist Claude Debussy. Een ode aan de nacht in het licht van de maan. Dichter Herman van Gilm verwoordde het zo. De nacht sluipt zachtjes uit de bomen. Ze steelt de kleuren van de dag. Alle lichten van de wereld dooft zij uit en ze neemt van wat ons dierbaar is. De korenschoven van het veld, het zilver van de rivier en het goud van het koperen dak. Ze plundert de struiken tot een silhouet en ik vrees dat de nacht ook jou van mij zal stelen.

Dat was de Barbara Bonney, sopraan met Malcolm Martineau, pianist. Richard Strauss, Die Nacht, opus 10, nummer 3. En het gedicht is dus van Herman van Kilm. En zo komen we langzaam van de voetbalzomer en de opwinding die daarbij hoort, naar het strand, naar de rust en de welverdiende vakantie. We waren haar kwijt. Ondanks 4 paar oplettende ogen was ze ongemerkt aan ons ontsnapt. Een paniekerige zoektocht volgde. En uiteindelijk vonden we haar een paar strandnummers verderop. Doodkalm, scharrelend, langs de vloedlijn van het Weidse Zeeuwse strand op zoek naar nog meer schelpjes. Haar kleine gestalte geconcentreerd voorovergebogen. De mollige peuterhandjes schitterend van het zilveren zand, omklemde wonderlijke schatten uit de zee. Totaal onbewust van de wereld om haar heen was ze. Een aquarel in de tijd en een beeld dat om verschillende redenen nooit meer van mijn netvlies is verdwenen. Ik dacht er weer aan bij het horen van Claude Debussy's Jeu de Vagues, het spel van de golven. Het tweede deel uit La Mer, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Impressionisme ten top. Eerst onbegrepen en later verheven tot een van zijn beroemdste stukken. La Mer, de zee, door Debussy met waterkleuren in al haar stemmingen geschilderd. Van de vroege, mistige ochtend tot de gesprekken tussen de wind en het water. Voor als u in de komende weken een strandwandeling gaat maken of verkoeling zoekt in de branding, om er alvast wat in te komen, Debussy's magische klanken van het majestueuze golfspel. Een hele fijne zondag nog en graag tot de volgende keer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Yvonne Ton.
6: Goedemorgen allemaal. In de maanden juli en augustus laten we een aantal eerder uitgezonden programma's met interessante gasten opnieuw horen. Begin december vorig jaar was mijn gast Joost Goudsiers, cultuurjournalist en dansliefhebber. Joost schreef het boek Dwarse Dansers. Hij belicht daarin de periode tussen 1980 en nu van de Brabantse dans. Aan bod komen dansgezelschappen als Ras, Trash, het Danserscollectief, De Stilte, Lijnen Rubana en Zuil van Volta van Tamara Helmand. Hij besteedt ook aandacht aan de muziek die de dansers gebruikten, of die soms speciaal voor hen gecomponeerd is. Onder meer door Diane Donk en Daan Manneke. Het wordt ook min of meer een thematische uitzending met ook kort Jacques Timmermans aan het woord, toen nog artistiek leider van dansgezelschap De Stilte. Joost, waarom verdient de Brabantse dans eigenlijk een eigen boek?
7: Omdat er ontzettend veel gebeurd is in de Brabantse dans. Eigenlijk meerdere redenen. Van de ene kant zijn prachtig mooie voorstellingen gemaakt in bijna 50 jaar tijd. En tegelijkertijd hebben de dansmakers, de choreografen, hele bijzondere verhalen te vertellen over wie ze zijn, waardoor ze zijn geïnspireerd, wat tot voorstellingen heeft geleid, hoe veel succes hadden, ook internationaal. Die mensen hebben ontzettend veel te vertellen. Die hebben heel veel mooie voorstellingen gemaakt. En ik vind dat ze een boek verdienen. Het belangrijke is dat hun verhalen worden opgeschreven. Veel dansmakers uit de beginperiode, 1980 tot 1990, bijvoorbeeld het danserscollectief. Die mensen kunnen nu hun verhaal nog vertellen, maar als je 30 jaar wacht, niet meer. Dus dit is de kans om het verhaal op te tekenen. En daar komt bij dat dans in Brabant een hele andere identiteit heeft, of in ieder geval heeft gehad, dan de dans in de rest van het land.
6: Daar komen we zo even op. Maar je hebt zelf natuurlijk, denk ik, als cultuurjournalist ook een groot deel van die periode meegemaakt. Want je hebt toch in je loopbaan veel over dans geschreven?
7: Ik heb veel over dans geschreven. Ik heb over heel veel dingen geschreven. Maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in cultuur. Ik schreef als kind al. Ik organiseerde festivals, theaterfestivals. Ik heb heel veel gezien. Eigenlijk ben ik een beetje begonnen met cultuur op straat. Dat was als kind gewoon meer toegankelijk dan een schouwburg, omdat ik uit een gezin kwam waar niet echt heel veel geld was. Dus geen tijd, geen geld voor kaartjes. Maar ik heb altijd heel veel gezien en geprobeerd mezelf te ontwikkelen. Ik ben op een gegeven moment als journalist bij het Brabants Dagblad op de cultuurredactie gekomen. Een collega van mij die dans deed, die ging weg bij de krant. En toen was de vraag, wie wil het overnemen? Nou, dat wilde ik heel graag. En ik had al natuurlijk al wel veel dans gezien, maar dat was voor mij echt een stimulans om nog veel meer te gaan zien en de dansmakers, de choreografen ook echt te ontmoeten en hun verhalen op te tekenen. Dus ik heb in een hele periode heb ik veel dansmakers van voorstelling tot voorstelling kunnen volgen en ook over hun producties kunnen schrijven.
6: Dat maakt het natuurlijk wat makkelijker om zo'n boek te schrijven, maar niettemin, dat is toch nog een enorme klus als je vanaf 1980 begint. En volgens mij wil je ook nog actueel zijn, dus als je dat allemaal in één boek wilt vatten, hoe lang ben je inmiddels al bezig?
7: Ja, ik heb er de tijd voor genomen, want ik deed het naast mijn werk. Tegelijkertijd heb ik ook tussendoor nog even een boek over Hedendaags Circus gemaakt. Toen lag het even stil, maar ik ben, denk ik, misschien wel 12 jaar geleden begonnen. Dus het is niet zo dat ik daar al die jaren fulltime mee bezig was. Ik deed het ernaast. Maar als ik kijk naar hoeveel uren dat ik erin heb gestoken, dan zijn er dat veel. En als ik nu de vraag zou moeten beantwoorden, als ik destijds had geweten hoeveel tijd en energie erin zou gaan zitten, had ik misschien wel 2-3 keer nagedacht. En nu ik aan het einde ben, ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Want ik denk dat het een mooi document is met heel veel informatie over wat allemaal in Brabant is gemaakt en wie belangrijk zijn geweest en nog steeds zijn voor de dans in Brabant.
6: Ik zag in jouw blog, maar die laatste editie was volgens mij van een paar weken geleden, dat je al een heel eind bent. Die tekst is zo goed als af, maar je was nu bezig met de foto's, wat wel weer bijna een project op zich is, geloof ik, hè?
7: Dat is een project op zich. De tekst is klaar. Ik heb de laatste aanvullingen heb ik afgelopen weken nog gedaan. Bijvoorbeeld een voorstelling die 1,5 week geleden in première is gegaan, van Jelena Kostić. Die heb ik nog in het boek kunnen verwerken. En Christel van Issem, choreograaf bij Trash in het verleden, die 2 jaar geleden een hele bijzondere voorstelling in Duitsland heeft gemaakt, in Kassel, in opdracht van het Staatstheater Kassel. Zij was genomineerd voor een belangrijke Duitse dansprijs. Dus ik heb ook nog dat kunnen meenemen in het boek. En ook wie uiteindelijk de winnaar is geworden. En ik heb in al die tijd heb ik heel veel foto's verzameld. Via de gezelschappen, via fotografen. Dat was echt heel erg lastig. Omdat ja, die foto's liggen niet voor het oprapen. Bij sommige gezelschappen zitten ze in dozen op zolders. Bij anderen in oude laptops waar mensen niet meer in kunnen. Dus het was echt een enorme klus om die te verzamelen. En nog een veel grotere klus om de toestemming van de fotografen te achterhalen.
6: Ja, de fotografen en misschien hun rechthebbenden. Want ik las ook al ergens bij jou dat sommige fotografen inmiddels overleden zijn.
7: Nou, dat klopt inderdaad, ja. Dus het is belangrijk voor zo'n boek dat je van alle fotografen of hun nabestaanden de toestemming hebt om foto's te publiceren. En dat gaat goed hoor. Als ik fotografen benader, dan werken ze heel graag mee en daar ben ik heel blij mee. Maar in sommige gevallen is het lastig om de nabestaanden op te sporen. Een fotograaf als Jan Lampen bijvoorbeeld, die in de beginperiode vrij veel heeft gefotografeerd voor het danserscollectief, dus zit je in 82, 83, 84, die is helaas overleden. Dus dan moet je toch proberen om zijn nabestaanden te zoeken. Dus ik wist op een gegeven moment waar hij heeft gewoond, ben daar naartoe gefietst, kom je in contact met de buren, die zeggen ja, nee, hij is overleden helaas, maar zijn dochter woont daar en daar. Dat was ergens in de buurt van het kanaal, dus ik in Tilburg, dus ik op de fiets daar naartoe en uiteindelijk vind ik dan inderdaad wel die woning waar een van zijn dochters woont. En dan ontstaat contact, dan leg ik het uit en dan uiteindelijk krijg ik dan die toestemming wel. En een nog veel lastiger verhaal was bijvoorbeeld een andere fotograaf, of ik nu even de naam ben vergeten.
8: Joep Lennarts?
7: Nou, Joep Lennarts inderdaad, daar heb ik heel veel foto's van. Ik bedoelde eigenlijk een andere naam, maar daar kom ik dan zo meteen op. Maar Joep Lennarts, die heeft ontzettend veel foto's gemaakt. Dat is een bossenfotograaf. Heeft ontzettend veel foto's gemaakt van theater- en dansgezelschappen in het Brabantse. Ook een beetje gerelateerd aan het productiehuis Brabant, wat vrij lang een stimulans was voor jonge theatermakers en dansmakers. En Joep die is helaas overleden, heel tragisch. En hij heeft wel heel veel mooie foto's gemaakt. Dus uiteindelijk heb ik via zijn zoon heb ik toestemming gekregen om zijn foto's te gebruiken. Maar door de familie zijn op een gegeven moment ook heel veel foto's weggedaan. Dus die heb ik op allerlei manieren moeten achterhalen. Dus via de gezelschappen. Ik ben nu nog bezig met de theatercollectie in Amsterdam. Daar zitten vrij veel foto's van Joep ook in het archief. Dus die zijn voor mij nu de foto's aan het zoeken. En die moeten dan worden gescand, zodat ik ze daarna kan gebruiken. En de fotograaf die ik net bedoelde was Peter Kolsteren. Hij heeft ook gefotografeerd voor het danserscollectief. En het was echt heel erg lastig om hem te achterhalen. Ik had een adres, ben ik naartoe gegaan. Woonde hij natuurlijk al lang niet meer. Op een gegeven moment, ja, zijn dochter had daar misschien ooit gewoond. Ik probeerde die te achterhalen, is niet gelukt. Ben ik allerlei mensen met dezelfde achternaam gaan bellen in Midden-Brabant. Ook zonder resultaat. En uiteindelijk kon hem niet vinden op online. Toen kwam ik op een gegeven moment online een naam tegen waarvan ik dacht dat zou wel eens de zoon kunnen zijn van Peter. Die werkte destijds bij Quantum. Dus ik heb via de organisatie van Quantum geprobeerd om contact te leggen. Uiteindelijk kreeg ik via een mailtje van hem, heb ik op gereageerd, gezegd dat ik contact zoek met zijn vader. En toen kreeg ik ineens 3 weken daarna een telefoontje van hallo, met Peter, zoek je mij? Ja. En toen ben ik bij hem op bezoek geweest. En bleek hij nog veel meer foto's te hebben dan ik had gedacht.
8: Nou, als je nog eens een andere bezigheid zoekt, dan kun je altijd je op het speuren of zo zoeken. Dat lijkt me een mooie vervolg hierop. Maar we gaan ook een beetje de diepte in, want we willen het natuurlijk ook hebben over die dans. Je zei net al aan het begin van het gesprek, ja, die Brabantse dans neemt toch echt wel een bijzondere positie in. Waarom is dat dan?
7: Nou, dat heeft te maken met name met de oorsprong van de hedendaagse dans in het Brabantse. Als je dan kijkt rond 1980, ook al eens eerder, als de hedendaagse dans voet aan de grond krijgt in Nederland als opvolging van het ballet, dan zag je dat vrij veel choreografen, dansers uit de Randstad naar ontwikkelingen in Amerika keken. Dus naar Cunningham bijvoorbeeld, bekende choreograaf, naar Martha Graham. Veel choreografen zijn naar Amerika gegaan om zich daar te laten bijscholen. En je zag dat dansers in Brabant toch meer keken naar de ontwikkelingen in België en in Duitsland. Duitsland had je Pina Baus, dus echt het expressionistisch danstheater, dus het echt het uiten van emoties, het volledig jezelf binnenstebuiten keren en je laten zien. Thema's als man-vrouw verhoudingen bijvoorbeeld, die in haar werk heel belangrijk waren, die zag je ook heel erg terug in het werk van een aantal Brabantse dansmakers. Zeker de dansmakers van het danserscollectief, bijvoorbeeld het allereerste professionele gezelschap in Brabant, die op een gegeven moment zelfs een voorstelling hebben gemaakt, Groeten uit de Woepertaal. En Woepertaal is de thuisbasis van Pina Baus. Pina Baus is ook overleden, maar in die tijd was hij echt een grote inspiratiebron. En je had in België had je de Vlaamse Golf. met theatermakers, choreografen, die ook heel erg aan het vernieuwen waren. En had je bijvoorbeeld, ja, namens had je Wim van der Kijkboes was belangrijk, Jan Fabre. Maar heel belangrijk, Anne-Therese de Keersmaker. En ook Michel Anne de Meij. En Anne-Therese de Keersmaker bijvoorbeeld was echt een inspiratiebron voor een aantal choreografen in het Brabantse. Onder meer voor een gezelschap uit Breda.
8: Ja, noem maar even.
7: Ja, Sarah van Volta, Tamara Huilmand, was heel erg geïnspireerd onder meer door het werk van Anne-Therese de Keersmaker. En op zich niet onlogisch, want Breda ligt vrij dicht bij Antwerpen natuurlijk en bij Gent. De lijntjes zijn kort. En de zus van Tamara, die danste bij Rosas, het gezelschap van Anne-Therese de Keersmaker. Roxanne, dus Roxanne, die het verhaal dat ik heb een hoofdstuk over Zuil van Volta, dus het werk van Tamara. Dus zij heeft eerst gedanst of les gehad van, moet ik even kijken, van Margriet Franke, toch wel heel belangrijk in Breda. In haar gezelschap was de nieuwe danserijen. Uiteindelijk is Tamara heeft een voorstelling gemaakt, Zuil van Volta, en is begonnen met een eigen gezelschap met dezelfde titel. En Volta heeft te maken met batterijen, en batterij is beweging, dus die naam is wel enigszins verklaarbaar. Dus ik beschrijf wat zij heeft gedaan met Zuil van Volta. Ze heeft ook in Groningen nog het een en ander gedaan. En ze heeft op een gegeven moment in Breda, even kijken, hoe heette dat gezelschap, Performing Unit opgericht, met een danser uit Kroatië, Borut Separovic. En ook met hem voorstellingen gemaakt. Dus die beschrijf ik allemaal in één hoofdstuk. En in het hoofdstuk beschrijf ik ook de ontwikkelingen van zus Roxanne Huilmand. Haar werk bij Rosa's en voorstellingen die ze zelf heeft gemaakt.
8: Ja, want aan de hand van dat voorbeeld maak je duidelijk dat je zowel bestaande gezelschappen als belicht en dansers die nog steeds actief zijn, maar ook gezelschappen die, ja, die inmiddels ermee gestopt zijn. Want dat gezelschap van Tamara, dat bestaat toch niet meer?
7: Bestaat al heel lang niet meer. Nee, Tamara is nog wel actief op een heel ander terrein, maar haar gezelschap bestaat al heel lang niet meer. En dat geldt ook voor danserscollectief en dat geldt voor RAS. Trash bijvoorbeeld, een danspunkgezelschap, bestaat ook niet meer. Dus ik denk dat ik alles bij elkaar een stuk of 6, 7 gezelschappen heb die beschrijf die niet meer bestaan. En vrij uitvoerig, dus ik heb me wel heel erg moeten verdiepen in de geschiedenis van die gezelschappen. Dus ik heb gesproken met de choreografen en de dansers zelf. Ik heb archieven uitgespit, heel veel artikelen gelezen en uiteindelijk op basis daarvan de hoofdstukken geschreven.

0: Je luistert nog steeds naar Wintergrensgeluiden met als gast Joost Goudsiers, schrijver van het boek Dwarse Dansers over de moderne dansgeschiedenis in Brabant. We vervolgen het gesprek dat ik eerder met hem had. Want even een kleine schatting, hoeveel gezelschappen en dansers komen er dan in jouw boek ongeveer voor?
1: Ja, ik heb 24 hoofdstukken, waarvan een aantal hoofdstukken een beschrijving zijn van meerdere gezelschappen. Bijvoorbeeld een hoofdstuk over inclusie, dans en inclusie. Dus mensen betrekken bij dans die geen professionele dansmaker zijn, maar wel zich heel erg goed kunnen uiten op het podium. Dan kom je bijvoorbeeld uit bij een gezelschap als Theory, ook uit Breda, Sles Roosendaal. Theory werkt met dansers met syndroom van Down.
0: Theory associeer ik vooral met theater, maar toch ook dans.
1: Tegenwoordig vooral met dans, ja. Theory is ooit op een gegeven moment begonnen, heel veel jaren geleden. Was een initiatief van Theo Frentrop. Uiteindelijk, dus zijn heel veel dans- of theatervoorstellingen gemaakt. En een aantal jaren geleden is Compagnie 21 opgericht. Speciaal bedoeld om dansvoorstellingen te maken. Ook een werkplaats waar dansvoorstellingen worden gemaakt. En uiteindelijk is je naam weer veranderd in Theory. En het gezelschap doet het gewoon hartstikke goed. Je hebt een hele professionele choreograaf, Jordi Dik, die echt goede voorstellingen maakt met zijn dansers. Een combinatie van dansers met syndroom van Down en andere dansers met een dansopleiding.
0: Als je nou kijkt naar die ontwikkeling van dans in Brabant, je zei ja, dat het was toch best vernieuwend, beïnvloed door Duitsland en door Vlaamse ontwikkelingen. Hoe is dat vandaag de dag? Is de dans in Brabant nog steeds vernieuwend of valt het wel tegen?
1: Ik vind de dans nog steeds vernieuwend en eigenzinnig en rebels. En het is niet zo dat het nu nog uitsluitend expressionistisch dans is of theatrale dans, theaterdans. Want je ziet dat de dans in Brabant echt heel veel uitingsvormen heeft. En dat heeft te maken met het feit dat de dansers en de choreografen in wezen overal vandaan komen. In 1980 bijvoorbeeld kwamen de dansmakers uit Tilburg en Breda en uit Eindhoven. En nu komen ze uit Brazilië, uit Servië, uit noem maar op, zoveel verschillende landen van over de hele wereld zijn op een gegeven moment dansmakers hier neergestreken. Het heeft alles te maken met de dansopleiding hier in Tilburg, wat een hele internationale dansopleiding is. Er komen veel studenten van over de hele wereld komen daar naartoe, blijven ook hier wonen en worden actief. En dan krijg je inderdaad een gezelschap als Corpo Machina bijvoorbeeld, dat zowel in Tilburg als in Breda actief is, wat voorstellingen maakt ook met kinderen af en toe, wordt geleid door Guillermo Giotto en hij komt uit Brazilië. En in wezen doet Guillermo eigenlijk een beetje hetzelfde als wat hij deed toen hij zelf kind was. Opgegroeid in een slobbenwijk, de meest vervelende omstandigheden, kun je een beeld bij vormen. Dus op een gegeven moment werd in zijn dorp, stad, wijk in ieder geval een grote tent opgebouwd waar dansvoorstellingen werden gegeven en dansworkshops met name. Dus hij kon zich als kind heel erg uitleven met dans. Je hebt op een gegeven moment ook een opleiding gevolgd, in Rusland zelfs, daarna weer in Nederland. En hij werkt nu onder meer ook met kinderen vanuit hetzelfde idee, van dat hij kinderen met name in achterstandswijken ook wil inspireren om in beweging te komen en hun creativiteit te ontwikkelen. En daarnaast maakt hij voorstellingen met professionals natuurlijk.
0: We hadden het al even over. Tilburg, waar we dit gesprek ook opnemen, heeft natuurlijk een eigen dansacademie. Maakt dat Tilburg ook wel de dansstad dan binnen Brabant? Of is het toch echt wel breder, vind je, dan dat?
1: Ik denk dat het wel breder is. Het is wel zo dat er altijd een belangrijke dansscene blijft. Want je hebt de dansacademie, dus heel veel studenten die hier blijven, die gaan hier experimenteren, beginnen nieuwe gezelschappen. Maar je ziet wel dat op een gegeven moment die gezelschappen ook een beetje uitwaaieren over Brabant. Jacques Timmermans van de Stilte, die is opgeleid in Tilburg, heeft ook bij het danscollectief gezeten. Hij was een van de vier initiatiefnemers. En hij is uiteindelijk in Breda neergestreken. Ja, en waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met het feit dat hij voor zijn gevoel lang genoeg in Tilburg had gewoond en ook een beetje afstand wilde nemen van zijn, wat hij heeft meegemaakt in zijn jeugd. En zijn partner kwam uit de West-Brabant. Ja, dan strijk je neer in een stad die een beetje in het midden ligt. En dan weer Breda.
0: Ja, nu je toch Jacques Timmermans noemt, dat heb je ongetwijfeld meegekregen, dat Jacques ermee stopt binnenkort. De artistieke leiding overgedragen heeft aan zijn echtgenote, ja. Gertien Bergstra. Maar heeft natuurlijk wel een enorm stempel gedrukt op die dans in Breda, hè? Jeugddans.
1: Zeker, Jacques is heel erg belangrijk geweest. En eigenlijk nog steeds heel belangrijk natuurlijk. Dus Jacques heeft wel een stap teruggezet. Maar hij is ook weer bezig met het maken van een voorstelling. Die volgens mij in januari in première gaat. Met Tuak, een accordeon duo. Dus ja, hij kan het niet laten, denk ik, om voorstellingen te maken. En Jacques die heeft zoveel jaren lang de stilte geleid, goede voorstellingen gemaakt, heel veel geëxperimenteerd met muziek, met componisten, muziek in de voorstelling, dus live muzikanten. Heeft heel vaak tegenstroom in moeten roeien. Want ja, neem maar van mij aan, bedoel, als je danser wordt, dan weet je dat je nooit miljonair wordt. Want het is altijd zoeken naar middelen om zelf je boterham te kunnen verdienen, maar vooral om je voorstellingen te kunnen maken. En Jacques heeft met de mensen om hem heen altijd toch het voor elkaar gekregen om heel veel voorstellingen te maken, juist voor kinderen. Zonder dat hij echt door de knieën gaat voor kinderen. Dus hij legt de lat wel hoog. En op een of andere manier weet je daar een hele goede aansluiting in te vinden.
0: En heel internationaal, want ze hebben over de hele wereld volgens mij getoerd.
1: Ze spelen overal, ja. Ik begin het hoofdstuk over de stilte bijvoorbeeld met een beschrijving van een voorstelling die op verschillende plekken in Palestina is gespeeld. Volgens mij was dat Alice uit mijn hoofd. Of Hia Huttenbouwers, daar zou ik even naar moeten kijken. Maar in ieder geval, dat hoofdstuk begin ik met de beschrijving dat hij echt overal speelt. En nog steeds met zijn voorstelling. Hij heeft beschikt over een heel internationaal netwerk. Dat kan je ook zien bij het eigen festival. Waar gezelschappen uit meerdere landen naar Breda komen.
0: In mijn gesprek met danskenner Joost Goudsiers hadden we het net ook over het vertrek van Jacques Timmermans als artistiek leider van de stilte. Natuurlijk wilden we ook van Jacques zelf horen wat zijn beweegredenen waren. En daarom belde collega René Ome hem met de vraag waarom hij vertrekt als artistiek leider.
2: Ik zou deze jaren helemaal rustig afbouwen. Dat het wat vroeger valt. Het heeft echt te maken met het feit dat we geen rijkssubsidie meer krijgen. En het gezelschap dus nou, een heel groot deel ook ontmanteld moest worden en moet worden nog. Dus het aantal dansers wat we nu hebben, het aantal mensen dat we nu in dienst hebben, daar kunnen we ons niet meer veroorloven.
3: Maar is dat een reden om te vertrekken?
2: Ja, ik sta dus niet meer op die loonlijst. En ik wil dat niet meer op die loonlijst staan, omdat ja, het wat dat betreft toch met minder mensen moet en een nieuw elan. Dus dat je ook kunt zeggen van nou, er was ook heel veel kritiek op mij als persoon. Ja, ik vond het een heel smerig verhaal, allemaal maar goed. Ik vond het ook in die zin, we zouden dat geleidelijk doen, maar nu doen we dat dus in een versnelde vorm. En ik vind dat het goed is om juist ook dat nieuwe elan nu alle ruimte te geven aan het clubje wat er nu zit. En daar heb ik alle vertrouwen in. Dus ik ga ook weg met het gevoel van het komt wel goed.
3: Er klinkt wel een beetje frustratie door.
2: Nou,
3: als je het hebt over subsidies, dat niet meer vanzelfsprekend is, hè?
2: Dat heb ik zeker. Nee, daar heb ik zeker frustratie door. Nee, ik vind werkelijk dat wij een wereld gecreëerd hebben die wordt beheerst door juristen. En een andere flauwekul in de zin van er is niet meer dat wij gewoon normaal met elkaar in gesprek zijn of een uitwisseling hebben. Maar je zit direct in een juristenverhaal en dat vind ik echt van de overheid. Vind ik dat heel, heel slecht, ja.
3: Heeft dat ook jouw motivatie wat getemperd door de jaren heen? Dat je zoveel moeite moest doen om die subsidies binnen te krijgen?
2: Nou, ik had genoeg ook wel van mezelf als mijn moeder verantwoorden. Waarom doe je het? Hoe staat het in de relatie van de rest van je werk? En die hele situatie zou weer komen met eerst de telesubsidies. Dan heb je elke keer weer dat je jezelf moet verantwoorden. Daar vind ik mezelf te groot voor. Dat heb ik ook echt, daar heb ik niet zoveel zin in. Ik vind het heerlijk om te maken. Maar ik heb geen behoefte om mijn leven lang mezelf te blijven verantwoorden.
3: Nou word je opgevolgd door Gertien Bergstra. En ik weet van jou, Gertien is jouw echtgenote.
2: Ja, klopt.
3: Gaat dat niet een dynamiek opleveren waardoor je toch eigenlijk toch weer heel dicht erop gaat zitten?
2: Nee.
3: Al is het maar aan de eettafel en op de bank enzovoort.
2: Nee, daar hebben we heel duidelijke afspraken over. Ik heb ook duidelijk uitgesproken, ik ga ook geen ongevraagd advies geven. Kijk, als je iets wil weten, prima. Maar nee, want dat zou niet werken. Dan zou ik daar nog steeds tussen zitten. Terwijl ik denk van, je moet het nieuwe ook alle ruimte geven. En ik kan dat makkelijk. Ik heb er ook niet zo moeite mee. Dus ik vind het ook wel fijn om te zien hoe er weer zo'n nieuw elan komt en is. Hè? En kijk, ik noem maar wat. Ik vind het leuk om al die festivals af te gaan en bijeenkomsten. Nou, en ik had daar mijn buik al lang van vol. Ik hoef niet voortdurend te verkopen en dat vind ik verrukkelijk.
3: Wat gaat Gertien eigenlijk volgens jou anders doen dan jij deed? Is dat een artistieke verandering of is dat een andere inhoudelijke verandering?
2: Ik vond al dat het gezelschap wat vrouwelijk mocht worden, eerlijk gezegd. We waren natuurlijk toch met Jan en ik aan de knoppen, zeg maar, een mannelijk gezelschap. Ik vond ook dat het meer, zeg maar, minder in die concurrentiesfeer, minder in die knoksfeer. Want we zijn natuurlijk echt, cultuur is dan gedeeltelijk oorlog. Hoe grof het ook klinkt, maar je bent voortdurend bezig om je te wurmen, te knokken, et cetera. En ik vond dat niet meer nodig was.
3: Je bent nou 30 jaar bezig geweest met de stilte. Je hebt allerlei gevoelige thema's aan de orde gebracht in dans. Maar goed, het was toch een totaal andere tijd waarin je begon. En dan refereer ik even aan ouders die op dit moment het Sinterklaasjournaal bekritiseren vanwege het woord oorlog en dat kinderen zou beschadigen.
2: Ja.
3: Ik weet dat jij best wel fel bent op dit soort dingen. Kun jij eens aangeven hoe jij dat soort thema's, hoe die thema's zijn geëvolueerd binnen de stilte?
2: Nou, als ik een voorstelling maak, dan maak ik een voorstelling omdat ik geëngageerd ben met dat thema. En niet zozeer van, wat willen kinderen en wat ga ik dan doen? Dus wat dat betreft kies ik toch voor wat mij bezighoudt, wat mij bezighield toen ik kind was. En ik was als kind heel erg bezig met mijn doodgaan bijvoorbeeld. Maar eenzaamheid, et cetera, zijn heel veel thema's die wij als mens natuurlijk op ons bord krijgen. Maar ik vind dit een beetje een tijdperk van verregaande hypocrisie. Waar ik ook een beetje melig van word. Dus wij leven in een verschrikkelijk tijdperk. Laten we daar even heel duidelijk zijn. Nu vind ik het een behoorlijk gescheiden wereld waarin we leven. Dus de wereld van wat er in de musea gebeurt en zo is zeg maar een reflectie op hoe het in het dagelijks leven gaat. Maar ik denk dat we het dagelijks leven eens een keer goed aan moeten pakken.

0: Je luistert nog steeds naar Wintergrensgeluiden met als gast Joost Goudsiers, schrijver van het boek Dwarse Dansers over de moderne dansgeschiedenis in Brabant. We vervolgen het gesprek dat ik eerder met hem had. Maar heb je het over de stilte? Ja, dat was natuurlijk ook. De aanleiding was natuurlijk ook niet zo leuk. Dat mede een van de redenen dat Jacques Timmermans stopt, is dat dat gezelschap nu toch wat financiële problemen heeft door het wegvallen van allerlei subsidies. En ik denk dat dat ook wel illustratief is voor de dans. Het is natuurlijk toch iedere keer weer sprokkelen om allerlei gelden bij elkaar te brengen. Is dat iets waar jij nog speciale aandacht aan besteedt in je boek?
1: Ja, daar schrijf ik ook over. Want je zult zien dat meerdere gezelschappen op een gegeven moment financiële problemen hebben en uiteindelijk hun subsidies verliezen, waardoor dat het einde van het gezelschap betekent. Dat geldt voor een gezelschap als Rals bijvoorbeeld, Hans Tuurlings, die volgens mij, je had een geweldig belangrijk dansgezelschap ook in Brabant. Heel veel jaren, van 1990 tot 2005 om en nabij. Heel veel voorstellingen gemaakt, succes, landelijk, internationaal. En uiteindelijk verliest hij dan na 15 jaar zijn landelijke subsidie. En dat is een enorme domper voor zo'n gezelschap. Want iemand heeft ambitie, heeft plannen, maakt vol passie zoveel jaren lang voorstellingen. En dan komt er ineens een moment dat subsidiegevers zeggen van nou dankjewel, maar het is tijd voor iemand anders. En dan ben je uitgerangeerd. En ik kan me daar wel een beetje in inleven hoe moeilijk dat is om dan weer om daarmee om te gaan. En het is ook soms ook zo onterecht. Want als zo'n choreograaf de kans had gehad om zich door te ontwikkelen, dan waren er nog veel mooie voorstellingen geweest. En dat geldt voor Trace, punkdansgezelschap, idem dito, die dan net even een lastige periode hebben. 1-2 mindere voorstellingen. En dan word je heel snel door beoordelingscommissies, die gaan over subsidies, afgerekend. En dat betekent het einde van het gezelschap. En in het geval van Hans van de Stilte.
0: Jacques.
1: Sorry. Ja. In het geval van Jacques, die vaker heeft moeten kampen met financiële problemen, dat subsidies niet doorkwamen. Ja, is het gewoon een lastige. En hij heeft de subsidie bij het Landelijke Cultuurfonds verloren. En dat is een enorme klap voor het gezelschap. Het heeft een grote invloed op de schoolvoorstellingen. En er lag ook wel bij de beoordeling een advies van: is het niet tijd dat er een keer een ander artistiek leider komt? Het was veel botter geformuleerd dan ik het nu zeg hoor, maar. En daar is op geanticipeerd.
0: Maar heb je het idee dat dans sowieso binnen de culturele wereld een beetje een ondergeschoven kindje is, als je het vergelijkt met andere disciplines, zoals theater bijvoorbeeld?
1: Nou, ik weet niet of het een ondergeschoven kindje is. Het is wel een discipline die het soms lastig heeft. En van de andere kant, soms zie je in de Schouwburg bij voorstellingen, zeker bij de grote gezelschappen, dat de zaal vol zit. En ik zag de première van Jelena Kostić anderhalf week geleden, zit de zaal ook bijna vol. Dus er is zeker publiek voor dans. Alleen dans, het is moeilijk om woorden aan te geven. En misschien dat dat ook een beetje een manco is.
0: Je moet het een beetje uitleggen.
1: Je moet het meemaken. Eigenlijk. Uitleggen, ja. Je kunt er woorden aan geven. Je kunt eigenlijk heel makkelijk woorden geven aan dans wat je ziet. Maar dans is vooral iets wat je moet meemaken. Dat geldt bijna voor elke ervaring in het theater natuurlijk. Als je naar een theatervoorstelling gaat, kun je vertellen wat je hebt gezien. Maar de ervaring, het meemaken, wat het bij jou oproept, is zoveel groter dan het verhaal dat je na afloop tegen iemand anders vertelt.
0: Nou ja, wat mijzelf al verbaast is, als je kijkt naar de wat meer klassieke dans en dan ook de klassieke stukken. Nou, altijd goed, hè? Kerst nadert weer, de notenkraker staat ongetwijfeld overal op programma, gedanst door vele gezelschappen. Die zalen zitten vol.
1: Die zalen zitten vol, ja zeker. En het is voor de hedendaagse dans, wat dan toch net een andere dansvorm is dan klassieke ballet. In hedendaagse dans zie je geen romantische sprongen en danseressen in tutus en mooie pakjes, riddels en et cetera, et cetera.
0: En even voor duidelijkheid, dat zit in jouw boek dus ook niet, hè?
1: Nauwelijks. Nou, je komt het een beetje tegen bij de beschrijving van de geschiedenis van de Dansacademie. Omdat de Dansacademie, zeker in de beginjaren, heel erg was gericht op het klassiek ballet. En dan met name op het Russisch ballet. Dus er werden ook docenten, kwamen vanuit Rusland die werden overgevlogen, enkel in ieder geval om hier les te geven. En de intentie, de ambitie was om echt de opleiding in Nederland te zijn die gespecialiseerd was in Russisch ballet. Ja, daar kun je nu niks meer bij voorstellen.

0: Hij heeft ook in Nederland bij het Nationaal Ballet heeft hij gedanst. En hij is helaas op heel jonge leeftijd overleden. Maar ik vond het wel belangrijk om hem toch in het boek te verwerken. Dus ik heb voldoende informatie over hem kunnen achterhalen. Ik heb met zijn moeder contact gehad, die in Amerika woont inmiddels. Via zijn moeder is ook weer mooie foto's gekregen die een plekje krijgen in het boek. Althans één of twee foto's uit haar collectie.
1: Ik wil toch nog even wat Breda'se dansers of gezelschappen verder belichten. Je hebt er natuurlijk al een aantal genoemd, maar dat zat wat meer wat verder terug in de tijd. Maar als we nu kijken naar wat meer hedendaagse dansers of choreografen, zou je er daar een aantal van kunnen noemen die in ieder geval een Breda'se link hebben?
0: Zeker. Nou, je zou, ja, Theorie inderdaad. Gezelschap, we hebben het er net even over gehad, maar echt goed aan de weg timmert en mooie voorstellingen maakt. Je zou ook kunnen denken aan de 100 Hands.
1: Dat zegt mij niks.
0: Nee, het is ook een gezelschap wat wel bijzondere producties maakt. Ik heb de 100 Hands heb ik verwerkt in het hoofdstuk over Dans Brabant. Dans Brabant is ook een organisatie die jonge dansmakers steunt. Zit hier in Tilburg. En de 100 Hands is een gezelschap wat ook al ruim tijd geleden is ontstaan. En op een gegeven moment een relatie met de stad Breda heeft gekregen. En het wordt geleid door twee dansers uit, even kijken, dat zou ik moeten opzoeken. Maar ze komen ergens uit Oost-Europa, in ieder geval oorspronkelijk. Een van de twee heeft architectuur gestudeerd, in Ljubljana bijvoorbeeld. De ander is bij Codaats in Rotterdam opgeleid. Ze zijn geboeid in dans, architectuur en psychologie. De namen zijn, maar ik weet niet of ze goed uitspreek, Moira Vogelnik Scherli en Jasper Djuki Jelen. En zij maken op zich best wel interessante voorstellingen, hoor. Een voorstelling bijvoorbeeld, die ging over nabijheid, waarbij dus de participatie van het publiek ook belangrijk was. Dus je stond in een ruimte, werd gevraagd aan de bezoekers om tegenover elkaar te gaan staan. Op zo'n dadelijke afstand, gezicht tot gezicht, dat het een beetje ongemakkelijk voelt. En kreeg je opdrachten om uit te voeren. En dus je bent dan zelf aan het bewegen op een gegeven moment. Je ziet de dansers zie je bewegen. Die vertellen ook het een en ander over zichzelf. Je wordt gevraagd om informatie te geven wat jij denkt wie die danser is. Nou, dan merk je dat er een heleboel vooroordelen naar boven komen. En wat ik heel bijzonder vond in die voorstelling was dat op een gegeven moment een danseres op een tafel lag. En dan zag je haar lichaam. En er werd door een andere danser, als een soort professor, werd een soort beschrijving gegeven van een landschap. Dus elk bultje en elk putje in haar lichaam werd dan uitgelegd als een bergje of een meertje. En zo werd heel het lichaam werd uiteengezet aan het publiek wat om de danseres die op de tafel lag heen stond.
1: Dat klinkt voor mij meer als theater of performance, maar dat loopt misschien een beetje in elkaar over.
0: Dat loopt in elkaar over, ja. Je ziet dat bij veel gezelschappen, hoor, dat de dans en performance en ook theater door elkaar loopt. Dus die scheidingen zijn echt niet meer zo groot als in het verleden was. En het wordt zelfs gestimuleerd. Als je kijkt naar de dansacademie hier, wordt heel erg gestimuleerd dat studenten van de dansacademie ook samenwerking zoeken met studenten van andere disciplines. Bijvoorbeeld van de rockacademie, van het conservatorium, maar ook van de circusopleiding. En je ziet zeker op dit moment dat hedendaagse dans en hedendaagse circus is ook weer een andere discipline dan het circus van Tony Bottini. Dat hedendaagse circus, met name acrobatiek en dans, heel erg in elkaar overvloeien. Dat zie je echt bij meerdere gezelschappen.
1: Nou, dat zijn op zich ook mooie ontwikkelingen. Een danseres die, of danseres, is begonnen als danseres, die ik een paar jaar geleden sprak, ook voor Grensgeluiden, die ook in jouw boek voorkomt, is Annemijn Rijk.
0: Ja, klopt, ja. Ik heb Annemijn, staat ook in het boek. Zij staat in het hoofdstuk over de toekomst van de dans. Ik heb heel veel gezelschappen beschreven en hun geschiedenis beschreven. Annemijn Rijk heeft wel al een aantal voorstellingen gemaakt, maar toch staat redelijk aan het begin van haar carrière. En een paar nieuwe ontwikkelingen in het Brabantse zijn onder meer de komst van Wart Wart, het dansgezelschap van Anne van den Broek, naar Tilburg. Anne van den Broek is echt internationaal heel erg bekend, maakt echt hele goede ontvangen voorstellingen. Dus zij staat in het hoofdstuk. En Annemijn Rijk met haar gezelschap Body of Art staat ook in het gezelschap. En Annemijn maakt ook, ja, vooral ervaringen, zeg maar.
1: Ja, want ze is begonnen als danser, maar ze is nu choreograaf.
0: Ze is choreograaf, ze maakt echt de voorstellingen. En ja, bijna ervaringen, zeg maar. Haar laatste productie was De Lab. Die stond in Eindhoven, maar ook hier in Tilburg in

0: de koepelhal. Een hele grote installatie waarin je naar binnen gaat en wordt begeleid door performers. En dan eigenlijk een donkere gang ingaat en alleen maar een bepaald lichtje hoeft te volgen. Zit je dan naar een voorstelling te kijken? Nee, maar je hebt wel een ervaring. En het gaat over je eigen beweging en over je eigen ervaring, wat er met jou gebeurt als je zo'n tocht aflegt.
1: In zijn boek Dwarse Dansers gaat Joost Goudziers Annemijn Rijk bij de dansers van de toekomst, hoorden we net. En toevallig had ik Annemijn een paar jaar geleden te gast toen ze een dansfilminstallatie toonde in het Chassé Theater. En ook uitgeroepen werd tot Chassé Cultuurfonds Talent voor een periode van 2 jaar. Een kort fragment uit dat gesprek waarin ze iets vertelt over haar achtergrond.
2: Ik ben hier geboren, 18 jaar gewoond, opgegroeid, middelbare school, alles hier gedaan. En toen inderdaad voor de dans naar Tilburg verhuisd. Daar mijn dansopleiding gedaan en afgestudeerd aan de choreografieopleiding. Dus die afgerond in 2016 en sindsdien ben ik eigenlijk aan het werk als choreograaf.
1: Maar je hebt ook zelf nog wel gedanst, hè? Bij lijn Rubana. Ja. En je hebt ook composities gemaakt voor onder meer De Stilte, natuurlijk ook een Breda's gezelschap.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb mijn stage gedaan bij lijn Rubana en daar inderdaad gedanst. Ook een werk gemaakt, een klein dingetje. En nog steeds warme banden met hun. Heel leuk om nu ook aan het Chassé verbonden te zijn, net als zij. En bij De Stilte heb ik een werk gemaakt, inderdaad ook met heel veel plezier. Dat was echt een heel leuk project. Ik heb lang bij Dansnest gedanst, ook een Breda's gezelschap. Dat was voor dat ik naar de dansacademie ging. Dus de banden hier zijn best diep in Breda. En nou ja, ik ben ook weer terug hier nu, ook als Chassé Cultuurfonds Talent. Ik kom hier niet weg.
1: Maar moet je dan uiteindelijk een keuze maken? Want ik zou me kunnen voorstellen dat het ook leuk is om te combineren, zowel choreograaf als danser.
2: Ik heb de keuze moeten maken omdat ik het niet allebei kon. En dat heeft te maken met dat ik te ijdel ben op het toneel. Dus ik zie mezelf op het toneel terug, op video. En ik zie dat ik, wat ik aan mijn eigen dansers vraag, wees transparant, laat al je ijdelheid vallen, wees kwetsbaar op dat toneel. Ik zag dat ik daar als danser zelf nog niet was. Maar als choreograaf dat wel heel erg wil van mijn dansers. Dus ik was eigenlijk niet de juiste danser voor mijn eigen werk.
1: Maar je had het toch misschien nog kunnen ontwikkelen?
2: Ja, over 5 jaar of 10 jaar, of ik weet niet wanneer ik er klaar voor ben. Maar dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dat zou zeker nog kunnen. Voor nu voel ik dat ik hier op aarde ben om dingen te creëren en in gang te zetten. En doe ik dat door het scheppen van de kunst en niet door het uitvoeren ervan. Maar wie weet, in de toekomst kunnen die twee dingen samenkomen.

0: Nou, leuk dat je dat zelf al noemde, de toekomst van de dans. Ja. Ja, je noemde al een aantal dingen, maar als je dat een beetje zou samenvatten, waar gaat dat dan naartoe volgens jou? Dus de toekomst van de dans in Brabant, dan wederom natuurlijk.
1: Ja, eerlijk gezegd heb ik geen flauw idee. Nee, want ik kan niet in de toekomst kijken. Ik zie wel dat er steeds nieuwe dansers afstuderen. En die vol zitten met allerlei plannen en allerlei initiatieven ontwikkelen. Dus heb je ook heel veel dansers die net afgestudeerd zijn, die inmiddels hier in Tilburg een driedaags festival organiseren in de Lokhal. Dan zie je voorstellingen op allerlei plekken in de Lokhal, in de bibliotheek. En ontmoetingen en interviews en dansfilms. Dus die timmeren echt aan de weg. Die willen zich echt laten zien. Dus er komen vanzelf weer nieuwe gezelschappen. En er zijn ook al nieuwe gezelschappen weer in ontwikkeling.
0: Maar wat ik ineens bedenk, wij spreken natuurlijk ook geregeld met studenten of net afgestudeerden van Sint-Joost, hè, de kunstacademie in Breda en in Den Bosch. En daar zie je toch geregeld gebeuren dat die jonge afgestudeerden, ja, die gaan daar soms heel snel vandoor. En niet eens altijd omdat ze denken, nou, dat Breda, dat is niks. Maar gewoon omdat ze geen ruimte kunnen vinden, waar ze atelierruimte bijvoorbeeld. Ja. Dat lijkt me voor dansers nog veel lastiger. Maar als ik jou beluister, dan blijven ze toch wel hangen in Tilburg.
1: Nou, er blijven altijd dansers hangen, ja. En zeker niet allemaal. Er zijn natuurlijk ook dansers die teruggaan. Je ziet het ook bij de circusopleiding. Heel veel studenten van de circusopleiding, die gaan wel terug. Die komen uit België, Frankrijk. En daar zijn gewoon veel meer mogelijkheden om voorstelling te maken. Veel betere organisaties, veel betere subsidiemogelijkheden. En als je kijkt naar de dans, sommigen gaan weg en sommigen die blijven hier en maken hier hun voorstellingen. En natuurlijk zou er veel meer oefenruimte moeten zijn voor dansers.
0: Nou heb ik al het idee dat dat in Tilburg wat beter is, omdat er meer, dat meer gewaardeerd wordt. Maar dat is een gevoel, dat is niet gebaseerd op feiten.
1: Nee, nou, ik moet zeggen, ik vind dat Breda zeker de laatste jaren echt goed aan de weg timmert. Podium Bloos niet te vergeten, toch een belangrijk podium. Volgens mij komt er een andere ruimte binnenkort.
0: Ja,
1: ja. Ja, maar er zijn heel veel voorstellingen gegeven en hebben gezelschappen kunnen repeteren. Er is geëxperimenteerd. En als je kijkt naar het aantal gezelschappen in Breda, dan doet Breda het op dit moment hartstikke goed. Als je kijkt naar De Stilte bijvoorbeeld, naar de Hundert Heinz, naar Theorie. En dan heeft Breda ook nog een relatie in ieder geval met Leine Rubana. Wel een Amsterdams gezelschap.
0: Ja, maar die hebben we toch geadopteerd. Hè? Dat is eigenlijk, omdat het het huisgezelschap is van het Chassé Theater, vinden we dat natuurlijk gewoon een Breda's gezelschap.
1: Ja, nou, dat begrijp ik. Daar zullen ze ook heel erg blij mee zijn, denk ik.
0: En ook vanwege alle, ze komen hier niet alleen optreden, maar ze doen ook van alles met andere gezelschappen en andere kunst- en cultuurorganisaties in de stad.
1: Zeker, dat is ook echt de intentie van Leine Rubana. Om zich echt wel te nestelen in de stad en op allerlei verbindingen aan te gaan en projecten op te zetten.
0: Waar ik het ook nog even over wil hebben met jou is muziek. Ik kwam al wel heel even langs, maar heel kort. Omdat dat ook een onderdeel is van jouw boek. Hè? Omdat er ook voor die voorstellingen van al die dansers vaak speciaal muziek gecomponeerd wordt.
1: Ja, je ziet dat een aantal gezelschappen werken met bestaande muziek. En zeker in de beginjaren werden gewoon de platenkasten die werden uitgeplozen om te kijken of er interessante muziek tussen zat. Maar je ziet gaandeweg dat er steeds meer gezelschappen, Hans Tuurlings van Ras bijvoorbeeld, die deed dat, componisten de opdracht gaf om muziek te maken. En dat zie je nu echt bij heel veel gezelschappen. En op heel verschillende manieren. Dus het kan zijn dat op een gegeven moment eerst het bewegingsmateriaal er is en dan een componist bijkomt. Of tegelijkertijd, Dien Dong bijvoorbeeld, die ook bij Leine Rubana muziek heeft gemaakt en bijvoorbeeld ook bij Jelena Kostić, die dan vertelt in het boek dat ze bij Jelena Kostić bijvoorbeeld gewoon met haar laptop naar de repetities gaat en gewoon ter plekke al begint te werken en dan steeds thuis delen van de compositie uitwerkt en die weer bespreekt met de choreograaf om uiteindelijk zo tot het eindproduct te komen.
0: Ken je nog andere voorbeelden? Want Dien Dong, dat is helemaal leuk, omdat dat dan natuurlijk ook een Breda's maker is.
1: Er komen in het boek komen vrij veel componisten aan het woord. Jeroen van Vliet bijvoorbeeld, die in het verleden. Jeroen van Vliet is echt een bekende pianist, jazzpianist, die voor Ras veel heeft gedaan. Jacques Timmermans komt ook in dat hoofdstuk even terug, omdat hij ervoor kiest om heel vaak componisten aan het werk te zetten om nieuwe muziek te maken voor zijn voorstellingen. En hij werkt ook heel graag met live muzikanten op het podium. Dat zie je dus ook in die voorstelling die hij nu aan het maken is, waarbij dus twee vrouwelijke accordeonisten van duo Tuwak straks op het podium zitten en wezenlijk onderdeel zijn van de voorstelling.
0: En volgens mij in het voorgesprek dat wij even kort hadden, noemde je ook Daan Manneke, maar dat hebben we eigenlijk niet uitgediept.
1: Nee, nou die komt, nou komt heel even terug, ook in het hoofdstuk over muziek, in relatie tot de stilte. Omdat Jacques Timmermans ook volgens mij een keer met Daan Manneke heeft gewerkt. Maar dan heb je het wel over een hele tijd geleden.
0: Maar misschien, ik weet niet of dat zo is hoor, maar Tilburg heeft natuurlijk een dansacademie, maar ook een conservatorium met allerhande muziekopleidingen. Dus dat lijkt mij dat je heel makkelijk zou kunnen samenwerken, maar ik weet niet of dat ook gebeurt.
1: Ja, dat gebeurt zeker, ja. Ja, er worden echt ook jonge componisten worden ook wel eens gevraagd om muziek te maken voor dansvoorstellingen.
0: Ik wil een beetje gaan afronden. Gaan we weer even terug naar het boek. Ik keek vanochtend nog even hoe het ervoor stond. Want de crowdfunding nadert zijn einde. Maar volgens mij nog een paar honderd euro te gaan. Dus komt helemaal goed, denk ik dan.
1: Ik denk dat het goed gaat komen. We hebben nog een paar dagen. Dus we moeten nog even nadenken hoe we de actie voortzetten. Ja, die crowdfunding is wel heel erg belangrijk. Ik werk met Paul Cornelissen, fondswerver. Dus die heeft voor mij voor het boek verschillende fondsen kunnen werven. En deze crowdfunding was echt nodig voor de laatste loodjes, zeg maar, om het boek straks echt te kunnen realiseren. Dus we zijn gewoon heel erg ver financieel.
0: Maar volgens mij zit er nog wel meer geld in dan wat je nu met de crowdfunding hebt opgehaald, hè?
1: Er zit zeker veel meer geld in. We hebben verschillende fondsen die het boek belangrijk vinden en steunen. Omdat ze het belangrijk vinden dat gewoon het hele verhaal wordt opgeschreven. En nu ligt er het boek, maar de informatie is dan gewoon beschikbaar, ook voor het nageslacht. En het is Nederlandstalig, maar het kan zomaar zijn dat er nog een keer ook voor studenten van de Dansacademie een Engelstalige versie komt. Maar dat is dan plan 2 of 3 straks. Ja.
0: Ja, en even vooruitkijken naar volgend jaar. Ergens begin volgend jaar, dan moet dat boek gepresenteerd worden. Is al duidelijk waar en wanneer?
1: De datum is nog niet bekend. We zitten denken aan de maand mei. En we willen het toch koppelen aan een evenement. En dan zou Bioscoop Cinecitta een hele goede optie kunnen zijn. Er is een heel goed contact mee. Maar dat moet nog verder worden uitgewerkt. Dus dan is er een moment dat het boek wordt gepresenteerd. En volgend jaar in oktober dan komen de Nederlandse Dansdagen naar Tilburg. De Nederlandse Dansdagen zitten in Maastricht elk jaar. En die organisatie werkt nu met een soort dependancefestivals. Dit jaar in Enschede en volgend jaar in Tilburg. Dus dan betekent het ook dat er 3 dagen vrij veel dans is te zien. En dan komt er, zo is nu het plan, ook een moment om het boek weer te bespreken.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Ik heb er geen twijfels over. Ik dank je heel hartelijk voor deze toelichting. En heel veel succes natuurlijk met die laatste loodjes.
1: Nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Fijn dat ik mijn verhaal kon vertellen.

Tot zover deze zomergrensgeluiden met Joost Goudsiers. Misschien goed om te melden dat het boek Dwars de Dansers inmiddels verschenen is. Het boek ligt in de boekhandels in Brabant en is ook te bestellen bij uitgeverij Pictures Publishers. Volgende week Hein van Kemenade in gesprek met auteur Peter Buwalda. Bedankt voor het luisteren en graag tot dan.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer. Alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De gemeente Breda verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen voor georganiseerde vuurwerkshows. Burgemeester Paul de Pla stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe bevoegdheid te kort is. Ook ontbreekt de noodzakelijke capaciteit bij de politie voor toezicht en handhaving op individuele locaties. Het besluit sluit aan bij de doelstelling om de jaarwisseling veiliger en beter beheersbaar te maken. Na de jaarwisseling zal het verloop van het nieuwe vuurwerkverbod worden geëvalueerd. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de vestkant is opnieuw een mobiel toilet in rook opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwkeet naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vroeg er een dixie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender Ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van het ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden niet verder dalen en dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Woensdrecht en Tilburg. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden niet verder dalen en dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Woensdrecht en Tilburg. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het 4e jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn 5e opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Svyriadenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer. De zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De brandstichtingen in Breda lijken niet op te houden. Aan de vestkant is opnieuw een mobiel toilet in rook opgegaan. Deze brandde volledig uit. Een bouwkeet naast het toilet kon wel gespaard blijven. Een half uur later vroeg er een dixie in de brand op de hoek van de Rijnstraat. Mensen worden gevraagd om camerabeelden te delen. Op de kruising van de Westerhagenlaan en de Hambroeklaan is een ongeluk gebeurd. Bij de botsing raakte een van de auto's zwaar beschadigd. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden niet verder dalen en dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Woensdrecht en Tilburg. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Het waterschap Brabantse Delta gaat extra maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. In het zuiden van Breda mag vanaf deze week geen water meer worden opgepompt uit sloten, beken en rivieren. Met deze maatregel wil het waterschap zorgen dat de waterstanden niet verder dalen en dat er schade ontstaat aan natuur en landbouw. Deze maatregel geldt ook voor de omgeving van Roosendaal, Bergen-op-Zoom, Woensdrecht en Tilburg. Bij een woning aan de Kesterlaan in Breda is een explosief door de brievenbus gegooid. In de avond kwam er een melding binnen bij de politie. Door de explosie ging het brandalarm af. Buurtbewoners konden drie mogelijke verdachten vasthouden totdat de politie arriveerde. Zij hebben de drie minderjarige jongens meegenomen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn, zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. De eerste editie van het wijkblad Heuvel is officieel gepresenteerd. Het blad is een initiatief van ontmoetingscentrum De Vlieren en moet de bewoners van de wijk De Heuvel met elkaar verbinden. De komende dagen valt de eerste uitgave bij zo'n 4500 mensen op de mat. Het moet een blad worden dat voor, maar ook door de mensen gemaakt wordt. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind1doodsoorzaak.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Wat kies jij? Doof of blind?
10: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
13: Muziek 21. La crème de la scène francophone. Attention au début.

0: Restez branchés avec Musique 21.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Shara. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Breda verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen voor georganiseerde vuurwerkshows. Burgemeester Paul de Pla stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe bevoegdheid te kort is. Ook ontbreekt de noodzakelijke capaciteit bij de politie voor toezicht en handhaving op individuele locaties. Het besluit sluit aan bij de doelstelling om de jaarwisseling veiliger en beter beheersbaar te maken. Na de jaarwisseling zal het verloop van het nieuwe vuurwerkverbod worden geëvalueerd. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raketten en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. Opnieuw ging het mis in de tunnelbak van de Johan Willem Friesolaan. Drie personenauto's kwamen met elkaar in botsing. Maandagochtend gebeurde er ook al een ongeluk en nu dus weer. De politie was snel ter plaatse. Na een korte controle door het ambulancepersoneel konden de bestuurders weer verder. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse

0: Nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast een Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Regiersen. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Breda verleent tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent dat verenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen voor georganiseerde vuurwerkshows. Burgemeester Paul de Pla stelt dat de voorbereidingstijd voor de nieuwe bevoegdheid te kort is. Ook ontbreekt de noodzakelijke capaciteit bij de politie voor toezicht en handhaving op individuele locaties. Het besluit sluit aan bij de doelstelling om de jaarwisseling veiliger en beter beheersbaar te maken. Na de jaarwisseling zal het verloop van het nieuwe vuurwerkverbod worden geëvalueerd. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd, vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen is mogelijk brand gesticht. In de nacht van 9 op 10 juli woedde er een brand op het terrein. Een auto die achter een hek was geparkeerd vatte vlam. De politie en de brandweer hebben de zaak onderzocht en komen tot de conclusie dat er brand gesticht moet zijn. Er wordt nog naar sporen gezocht. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Dolf?

0: radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Voetbalclub NAC Breda heeft een officieel WhatsApp-kanaal gelanceerd om supporters sneller en eenvoudiger te informeren. Via dit kanaal deelt de club onder meer nieuwsberichten, wedstrijdinformatie en updates over de kaartverkoop. NAC wil hiermee ook fans bereiken die minder actief zijn op andere social media. Supporters kunnen de berichten alleen lezen en niet met tekst reageren, al zijn emoji-reacties wel toegestaan. Naast WhatsApp blijft de club communiceren via e-mail en de officiële website. Het wordt veiliger om na het stappen in Breda naar huis te gaan. Er wordt een proef gestart met nachtbussen die rijden naar Oosterhout en Etten-Leur. Voorheen was het al mogelijk om de nachtbus te pakken, maar die werd afgeschaft. Wethouder Van Drunen heeft aangekondigd weer proeven te willen gaan starten. Wanneer de eerste bussen gaan rijden is nog niet bekend. In een woning aan het Boerenerf in Bavel heeft een brand gewoed. De brandweer van Dorst was snel aanwezig en kon het vuur blussen. De woning is na de brand geventileerd. Door de sirenes van de brandweer kwamen er veel mensen op af. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Galdense Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.